Ha, nou is het over. Ha, ja, nou kom maar. Ik maak er geen engel hebben. Aaaaaah!